0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, daar bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen
1: ook een
0: speedboot.
1: Een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shit krijg. Dus dan denk ik, mijn beugeltje meteen eens in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze, ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: Ik heb namelijk een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Dan gaat-ie. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over een poli. politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren aktentas.
1: Kan ik de prijs nog één keer horen?
0: Inderdaad, Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi.
1: Aan elkaar gezet met kippenboutjes.
0: Ja. Zoiets, ja.
1: Goed. Heb ik nog nooit van gehoord, hoor.
0: Ja, maar het bestaat.
1: Voor mijn werk heb ik hem niet nodig.
0: Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of...
1: Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc?
0: Tja, nee.
1: Nou, dan is het wel een klerenzooi bij jullie thuis.
0: Goed, Jan.
1: Dat is ophouden, dit.
0: We waren nog bezig met die vraag over politiek.
1: Politiek, oh ja.
0: Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktentas met zich mee?
1: Hij bergt alles op in zijn pukkel.
0: Goed antwoord, dames en heren.
1: Jawel, dat het goed was.
0: Jan, je hebt een kippenleren aktentas.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, dat mag best hoi, wel.
1: Hoi, hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh.
0: Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan,
1: ja.
0: Jan.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren.
1: Hé, hey, daar heb ik gewoond.
0: Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten?
1: Nee, mijn hond wel.
0: Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor?
1: Ja, mij lukt het niet.
0: Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen.
1: Oh, ik schrok al. Ja.
0: Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond?
1: Wat blieft u?
0: Wat heb je voor een hond?
1: Een Haagse puienzeiker.
0: Een heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen.
1: Nee, we wonen in de kelder.
0: Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is dus erg mooi. Zet
1: beter,
0: je ervoor in.
1: Beter dan een Schotse collier.
0: Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij, jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster.
1: Zebra, antiloop, brilslang. Nou, jij weer.
0: Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag.
1: Oh, ja, dan moet het zijn. Hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende.
0: Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen?
1: Nee, kan niet vliegen.
0: Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd.
1: Nou, ja. Ik niet zelf.
0: Nee, nee, je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier.
1: Nou, ik win zowat geen flikker hierover.
0: Jan.
1: Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit.
0: Ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug. Want zijn Belgische oom is overleden, hè?
1: Dood gegaan.
0: Ja. Is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken?
1: Tijdens het drinken van melk tot zich nemen.
0: Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens.
1: De koe ging zitten.

0: Yum, yum, yum, yum, hey.
1: Yum, yum, yum.
0: Zo'n uier.
2: En een heel klein oompje waarschijnlijk.
0: Ja, nu wel.
2: Ja. Jan?
0: Zit die kale nee te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè?
2: Jan.
0: Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar een pianist met een ronde top, dan weet hij het.
2: Jan, pas op dat hij niet boos wordt, hoor.
0: Nee, maar ben je boos? Nee, toch? Ja?
2: Ja, hij is boos.
0: Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug.
2: Jan, het is een bijzonder goede pianist.
0: Ja, maar dus... hij kan beter een blik vingers open trekken. Zeg dat maar.
2: Jan, wij gaan verder met de volgende vraag.
0: Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan.
2: Ja. Jan, maar wij moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij.
0: Daar kwam ik wel voor, ja.
2: Dacht ik ook. Daar gaat hij, de volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Corny. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden.
0: Nou, ja...
2: 5 Connies.
0: Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart,
2: heel goed.
0: Connie Vonk.
2: Heel goed.
0: Telt hij voor een hele?
2: Nou,
0: hè. Connie Vink.
2: Ook goed.
0: Connie Brokke, Connie en de Rekels,
2: nee,
0: Connie Baas, Connie van Gorp, Connie Tober.
2: Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weet te nemen.
0: Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest.
2: Connie Brokken? Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer.
0: Nee, vind jij het erg?
2: Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars. Dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober?
0: Ja, dan moet je misschien lopen.
2: Jan... Het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag. En de stand is tot nog toe...
0: 1 kippenleren aktetas. Ik vind het een boutprijs.
2: Nou, Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet wat er aan de hand was. Je had vanmiddag al gekeken in het magazijn.
0: De videorecorder.
2: Je had het al uitgepakt, inderdaad. Ja. Je was de hele zaak al aan het uitpakken.
0: Ja.
2: Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorden erbij, dat had je ook gezien.
0: Dat klopt, ja.
2: En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer.
0: Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje.
2: Dan heb je een setje.
0: Hè? Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan.
2: Ja, Jan, dan neem je vrouw maar eens een keer op schoot.
0: Nee,
2: ook gezellig.
0: Ik ben geholpen.
2: Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen.
0: Ja, hè? Een fluitje van de cent.
2: Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt.
0: Dan zit je nog niet in de piepzak.
2: Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want... Probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.
0: De P.
2: Van?
0: Polen.
2: Maakt niet uit, P van de paus.
0: Mag... Kan allebei toevallig. Ja. Dan maak je flikker
2: verschil. Gaat om de P. Het gaat om de P van de paus.
0: Zo is het.
2: Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet?
0: De T. Talfabet.
2: Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26
0: A, B.
2: letters.
0: Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik win al zowat geen... homofiel.
2: Ja. Jan, de derde vraag is, de eenheid van 60 minuten is een...
0: Uur.
2: Wat krijg je dan?
0: De zenuwen.
2: Jan, P-A-U.
0: U.
2: Pa. Wow.
0: Pauze.
2: Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, dat mag niet voorgezegd worden, nee, in de zaal,
0: klopt,
2: dames en heren.
0: Wil u ook een fortuil?
2: Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou,
0: nee,
2: toch?
0: Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, dus voor jou Jan, zo raar als het zo
2: Jan,
0: kort,
2: je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken?
0: Het lag gewoon stil.
2: Dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut?
0: Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is.
2: Ja, Jan, ik heb allemaal wat hoor.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik bob.
3: Bob de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Ik vond het zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, die staat er al 20 jaar, een hele aardige vent van Turkse komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele, nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En het is even een belangrijk detail, mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net, of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar een uurtje later. En nee, maar goed, ik heb dus, nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus, daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje en ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel, oké. Okay. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen, als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt, alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Dat zei ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Hè? Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet? Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog geen verzameling aan het aanleggen van nou, alleen nog een allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die raar. De allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Dat is toch een dingetje, hè? Dat is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er zijn jongen geboren, de naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven, weet je. Ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zmanja! Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens, want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam, jouw verantwoordelijkheid. Nou, hè, succes! Ik vind met, hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen is zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar dat is wel heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt, dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is, hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan niet.
1: Audio Jungle.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Venezuela, they have no problem. Persoonlijk ken ik een jongen en dat is er ook zo een. Hij zwaait wat met zijn billen en hij verft soms zijn haar. Van mij mag u zijn gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel, die heeft een eenschap. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, bodem in Levenberg giet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: ik ben thuis ook aan het verbouwen. Echt waar, serieus. Ik ben thuis aan het verbouwen. Mijn badkamer ben ik aan het verbouwen. En ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg. Vroeg en vrolijk alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. Dan zit ik nog helemaal in de kreukels onder. Dan heb ik gewicht aan mijn wallen hangen om mijn ogen open te houden. Echt waar. En lawaai die gast. En het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je het niet hebt afgeplakt. En die mannen hebben geen schoenen aan. Nee, die hebben containers puin onder de poot. Echt waar. En daar waar je denkt, nou dan plak ik het niet af. Dan komen ze toch niet. Ja, dan komen ze ook. Ik dook vannacht mijn bed nog in. Hele kont weer vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen, even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Eindelijk had ik een goede bouwvakker, had ik zo'n Bob de Builder, via een neef van me had ik zo'n Bob de Builder aan de telefoon. En dan beloofde Bob de Builder langs te komen, hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Alleen maar kijken. Berekent hij ook voorrijkosten? Als ik voor zijn winkel sta, krijg ik niks. Ja, bekeuring of wielklem, maar nee. Ik ben ook blij dat iemand heeft kwijt schelen. Eindelijk Bob de Builder, allemaal buizen, allemaal leidingen liggen hartstikke open. Komt Bob de Builder, 's morgens hartstikke vroeg kijken naar mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Yakult, Yakult, Yakult, Red Bull. Mannen roken altijd check, altijd. Ik trok hem aan elkaar. Dat moet zo. Allemaal buizen, allemaal leidingen. Potlood in de bilnaad. Tja, tja, tja. Dat is 100 euro per tja. Wel let dat doen. Hele middag geoefend, ja? Wel let dat doen, hè? Wat hebben we hier? Dat vraag je mij, wat hebben we hier? Dat is een zelfgebouwd hamstercircuit. Nou goed. Dat is een marmottendoolhof. En nou is het. Hier, buisje uit de grond, badje op buisje, water uit buisje in badje. Met je plons, met je blij. Dat is het plan. Ja? Dus wapperen met die handen, Willem Wasbach.
1: Nee jong, hou hem, hou hem, hou hem.
0: Moest hem even inflexen hier. Was ze met een deurtengel. Even een ombeugel hier zo. Dan wordt een T-splitter in. Dan moest ze met afsluiten met dubbele contrabout. En wat is nou een dubbele contrabout? Het zijn twee keutels die een verzetsgroep zijn begonnen. Weet ik veel. Ik zeg, man, begin dan.
1: Nee, dan moet je hem loodschieten, bie.
0: Nou. Ik ken geen loodgieters, dus ik moet naar de Gouden Gids kijken bij de L van loodgieter. Nou, losers, lijmsnuivers, lulhannissen, loodgieters. Willekeurig loodgieter Hielkema. En de belofte van de Hielkema, meneer Hielkema belooft langs te komen, komt hij heel herkenbaar. Eén deze dagen tussen 8 en 5. Ik herhaal, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik ben 5 maanden thuis geweest tussen 8 en 5. Alles behalve. En dan bel je die firma op met mevrouw Hielkema. Mag ik uw man? Mijn man ligt in de bad. Ik zei, hij wel, snol. Ja. En de vragen die bouwvakkers stellen. Maar die vissen, waar wordt die toiletpot? Naast de eettafel. Nou goed. Meestal hangen we tijdens het eten de billen even opzij. En we scheiden die de hele goulashsoep er zo uit. Komt een enorme vrachtwagen voor, een gigantische vrachtwagen met een mooie gietijzeren wenteltrap. Komt de vent met een formulier naar me toe. Visser, die zoldertrap, wordt die de boom? Nee, lul, die is voor de wijnkelder, heel goed. Stuk erdoor, eindelijk naar smeken, bidden, alles, ik ga een stuk erdoor. Nou. S'morgens hartstikke vroeg, alles ligt open, stuk erdoor. 5:30, hartstikke vrolijk. Superdien, David de Mond, superdien. Tja, tja, tja. Ding, ding, ding. Wel, laat dat doen. Dat doe ik in Roermond heel anders, hè?
2: Ja, dat gaat doen. Dat is jammer, hè? Wat is jammer? Nou, daar. Ik kan het wel in uitleggen. Kijk, moest eigenlijk eerst een stuk aan de oren. En dan moest centrale warming ervoor. Ja, nou zit centrale warming ervoor. Dus... ik kan niks meer down. Ik gooi weer naar huis, hoes.
0: Nee! Jij blijft in dit huis, hoes. Hier blijf je. Speciaalroer, tegeltjes plak, bouw of ik verbouw jou. En dan moet je verdomme nog zelf bij blijven, want wij zijn 3 dagen weg geweest. In die 3 dagen hebben we onze hele badkamer betegeld. En om de 5 tegeltjes hebben wij een druiventrosje. Die staan bij ons gewoon rechtop. De tegel zit precies weer om. De druiven groeien gewoon naar boven. Het zit hartstikke vast, kan helemaal geen kang meer los. Het enige wat je nog kunt doen is de hele badkamer omdraaien. Maar ja, dan spuit die douche tegen je lul. Ja, moet je klagen beneden met je voet. En je hele relatie gaat naar de kloten tijdens de verbouwing. Want je met die verbouwing ben je iedere seconde in je hoofd, denk je eraan. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrij met mijn vriendin. Ik kwam klaar en ik riep, Hielkema! Sorry. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een raadlapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het raadlapparaat en denken, hé, een raadlapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat raadlapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel je voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van een sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als... Een goeie!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen.

disco. It ain't no country club either. This is

0: Vader gaat op stap.
1: U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel. Die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbesse pakkie. En dan vraagt hij zichzelf af. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deunen. Der deunen. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekkie. Op de blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, een vlekkie. Jackie fluistert geen nicht voort. Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet hij nog een fratje. En een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje, is het me leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine, waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène, als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed, vader gaat op stap. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er, vader gaat op stap.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

een spreekbeurt over terrorisme. Is in Amerika waren terroristen in een vliegtuig. Wat is terroristisch aanslag gedaan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman. Die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Want het had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet vinden, want hij zit niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze de... Gingen ze Irak aanvallen, Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel mars gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de mars eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo zit de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En dan net liet ik een moslim zien, toen hoorde ik, ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, en dan hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

Thank you.

Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah man, ik heb zelf geen kinderen, hè? Maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. Hè, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis. Heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk. Die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zegt mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee, nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever. Die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Oh, meneer Jeep, ik ook. Sta, kom hier, kom meneer Jeep. Dan ga je. 1, 2, woei. Hop. Dat vinden ze leuk, hè? Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden, dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg ik zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet? Nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel. Kijk maar. Well, I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje... Waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 13? 12. 12. Jonger dan 12? 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11? 11? 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10? 8. Waar is 6? Oh, 6. Je liegt dat je barst. Ben je echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, hoe is het, Raoul? Je bent de jongste. Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer, Raoul. Oh, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader. En je zusje. Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Maar er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou. Nee. Oh, kijk hoe ze leuk dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn ook gemeen, hè? Viezerik. Raoul, ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je al wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? Daag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk, laat ik hem zelf even zeggen. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo, hè? Hij gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt ie.

Zo, dat was een klein stukje van, ik ga niet alles verraden, maar je moet de CD gewoon kopen. Van die Jan Smit. Oh, sorry Jolante, ik meen het niet.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: One, two, one, two, three.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

0: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gele.
0: Wie zegt u?
1: Van Gele.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is door, meneer Van Gele. Meneer Van Gele, 200 gulden in kas. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gele?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technieke start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met een telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilperhoek, ja. Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh,
1: nee. Meneer Schilperhoek, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer. Ja. Nou, dat is prima koffie bij meneer Van Gele thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilperhoek.
0: Meneer Van Gele.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel eens.
1: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hey, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer Van
1: Gele. Ja. Maar kunnen u het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gele. Let u wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperhoek.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even drie keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gele.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
1: Nee. Meneer Schil, mag ik nog één...
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gele, en niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperhoek,
0: ja.
1: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilperhoek, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gele.
1: Meneer Schilperhoek.
0: Meneer Van Gele.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gele.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, voor de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gele. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

En dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. En ja, precies, stookolie. En Whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de ster van zijn baas aan zijn halsband. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan 3 sterren komt. Het was een mooie door de weekse zondag. En Whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilde hij dat graag doen. Boven op de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel. En God had het toch al druk genoeg. En zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kon zien. Van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Langs het oude vervallen fort. Langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden.

Compton whisky. 1 jaar bij de mensen telt voor 7 bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. En zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad. En bovenop de top aangekomen, wat ligt daar? Een vondeling. Het beest is helemaal ontroerd. Krijgt een hapklare brok in zijn keel. Het denkt, ik moet dit schepseltje redden. Maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig 1 vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszadel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En dan gaan ze. Langs de eenzame eik met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige cactussen, de afgekloven botjes. Het bovenop de berg aangekomen, wat ligt daar? Geen vondeling. Bill is woedend dat hij die toch voor niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn, onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een Indiaan. Heeft een oud spoor in zijn neus, dan kan hij er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan totaal geradbraakt. En die Indiaan, die neemt dat diertje liefderijk op. Want zo zijn ze, die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kakentoe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren en ze zijn nodig weer aan binnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wigwams door en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill, krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. Nou ja, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en daar gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik, langs het punt van waaruit je het opstandige Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een cactus. En bovenop de top aangekomen, wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven en is toen achterover geklapt. En ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen.

possession of the grove.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

Maar dat gooi. Binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandellen bij mij in de of. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Waar iedereen bij is, hey, vriend. Hey, ha, ha, ha.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie, ja, schatje,
1: ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje drinken? Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis.
0: Maar, no!

took it home and I played it for my mother.

do this for me?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat, weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg je iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van hemzelf, de haar was niet van hemzelf, de wenkbrauwen waren niet van hemzelf, de ooglenzen waren niet van hemzelf, de nagels waren niet van hemzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van, goedenavond mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat? Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh leuk, u heeft niet zoveel gemist. U heeft een scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit, u op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? Ja. En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt The Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen. Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is je bruis.

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Want van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui in moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zei, kijk uit dat jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Nee, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. Hè? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur. Hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij had het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Dat was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Van... geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim ervoor toch, alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, dat schuim, dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hap te krijgen. Weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel. Ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zei, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Ze willen niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt u aangeboden door Najib Amane. De andere kant de foto. Hé. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën naar zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. Toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij, of weet ik, spuiterij of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Zo, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me 's nachts zien in een park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert, ja. Het is ook Dennis, ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, je draait op. Nee, is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus, sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog jongen? 11! Oh, jouw papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ik heb nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhali, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken. In het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij. Hè?
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in het gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor. Ja, daar ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Haal ik wel eens wortels. Zeg, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Dat had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Doe ik al 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, mooi uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's. Een goed.

That's your song. Thank you.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag verloopt overwegend droog met een mix van zon en wolken. En met 20 graden tot 25 graden wordt het een stuk warmer. De wind is variabel en zwak tot matig van kracht. Woensdag zijn wolkenvelden en vooral in het noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en er is meer ruimte voor de zon. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En dit betekent dat je in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximum 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. En tot zover het weerbericht.

0: Ik ben voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwers Oog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer? Watlopen dan, serieus? En voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studie biologie, stonden we allemaal klaar. En iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot voor medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tien van die aardappels in de strot, zeg maar. Nou, jouw dochter. En zat zeg maar. Die zat alleen maar, oké, maar. Moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En wij zeiden niks van, we gaan gewoon wat lopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologiestudenten. Dit is grappig. Ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen, want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan wat lopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik ken namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel. Weet je wat een laars kan? Een laars kan je sok uitdoen. In een laars zitten altijd kiezelsteentjes, toch? Dus voordat je gaat lopen, doe je alle kiezelsteentjes uit je laars. Na 5 minuten lopen, zitten er weer kiezelsteentjes in. Waar de fuck komen die vandaan? En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op één been op een wat gaan staan. Om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgereten door het wat. Eén vleugje wind en bam. Daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber, kom voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder. Maar ik zat helemaal onder. En het zijn dode bacteriën. Dus ik stonk, jongen. Ik stonk. Nou, als zelfs strontvliegen jou gaan vermijden, dat zegt wel iets. En, dus ik zei tegen de groep biologen, jongens, ik stink vreselijk, weet je wel. Het zijn dode bacteriën, ik stink. Loop maar door, ik loop wel in mijn eentje. En ik liep achter die groep aan. Het was windkracht 5. Ik was vrij snel opgedroogd. Ik liep als een soort bastonjekoek achter die groep aan. Maar na een half uur waren ze me gewoon vergeten. Ze waren vergeten dat ik achter hen liep.
1: Ik was natuurlijk ook gecamoufleerd in het wild.
0: Maar ze waren me vergeten. Want na 3 kwartier maakte Amber zich los van de groep. En ik hoorde schreeuwen. Lopen jullie mijn deur? Lopen jullie mijn deur? Ik moet helemaal naar de plussen. En ze is totaal vergeten dat ik 15 meter gecamoufleerd achter de sta. Want ik zie de zo de broek naar beneden doen. Ik zie de hurken. Ik zie de gaan plassen. Ik zie het tijdens de plassen misgaan. Ik zie er namelijk tijdens de plassen achterover kukkelen.
1: Ik zie nog net die 2 spierwitte kakbillen als lietjes in een chocolade fondue terecht komen.
0: En ik geloof wel, ik zei, Amber, je zit onder de mudder.
1: Vraag, vraag, vraag.
0: We komen aan, luister, we komen aan op Schiermonnikoog. En ik was kapot, ik was kapot. En we zouden eigenlijk meteen doorgaan naar een duimpan om naar een houtsnip te gaan luisteren. Maar de professor zag hoe moe ik was. En we kwamen naar het Hotel van de Werf. Een mooi hotel op Schiermonnikoog met een terras in de zon. En de professor zegt, jongens, een paar studenten zijn erg moe. Laten we even op het terras zitten. Dan gaan we hier even rustig wat drinken. Wat drinken? Hoezo, wat drinken dan? Net hebben we weggelopen, meneer. Wat drinken dan? Serieus, wat drinken? Het was inmiddels al schemering op Schiermonnikoog. En we lopen met 20 biologiestudenten door het centrum van Schiermonnikoog. En in één keer zien we iets zwarts voorbij schieten. En we horen. En Amber zegt, eeuw, dat brengt ongeluk, een zwarte kut. Slechtste graf van de show. Nou, en uiteindelijk komen we aan bij die duimpan. En we komen aan bij die duimpan om naar de houtsnip te luisteren. Maar serieus, toen we aankwamen bij die duimpan, zagen we al een vogelaar. Serieus, we zagen een man maar verder kijken in onze duimpan. Tenminste, we dachten dat het een vogelaar was. Het was helemaal geen vogelaar. Het was een man die zat stiekem naar het naakschand te kijken. En tegelijkertijd pannenkoekenbeslag aan het maken. En, wat een heerlijke avond. En uiteindelijk ging die man weg. En we hebben 4 uur geluisterd. 4 uur. Maar geen houtsnip gehoord. Serieus, geen houtsnip gehoord. Wel een coyote. Serieus, we hebben een coyote gehoord. Op Schiermonnikoog, dachten we. Bleek Amber te zijn die de brandneutels was gaan plussen. Ah! Maar uiteindelijk niet. En om 12 uur zei de professor, oké jongens, het is donker, kom, we gaan terug naar het dorp. En het was pikken donker. Godzijdank had ik een zaklantaarn bij me. En zo'n hele felle, weet je, 100 watt. 100 watt! Vind ik het leukste van de hele show te doen. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat dan handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 's Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonnetje, zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat, haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Ja, zeker wel. Oh, niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koes. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel, jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes, is Herma Vinkes. Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, dat doet toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk, zeg. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen? Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis en tot ziens. Ja, ik heb een handtekening, ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan, fronste zijn wenkbrauwen en zei, bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Dat is zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkes. Toch heb je een bekend gezicht. Nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, geintje, hè. Dus... Ja, een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres van een naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou dan? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica, hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen, hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dank u wel, hoor. Dank u. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes. Een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haar.
2: Mix 24. Non-stop music.

0: joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
1: Ja.
2: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
3: Liefje, Bob jij of...
2: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
0: Mix 24.

Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: dan nu.
1: Live.
0: Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt, een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf haar overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is.

Merci. Dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor bleef ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vertrokken kleumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt dat zeggen, geweldig, hè?

heb je het over dooiende. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje, opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is grappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oeh, hij heeft er zin in.

0: is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Zoals u weet staat achter elke vrouw een sterke artiest. En dat is bij ons thuis niet veel anders. Ik zat een keer in mijn werkkamer toen mijn vrouw binnenkwam en ze zei... Waar ga je het in je nieuwe programma over hebben? En toen zei ik, nou, 7 jaar is een hele periode, hè? Dus ik heb eerder te veel onderwerpen dan te weinig. Nu ontwijk jij mijn vraag, zei ze, door een andere vraag die ik helemaal niet gesteld heb te beantwoorden. Hoe? Is dat zo? Ja, zei ze, dat is zo. Oh, neem me niet kwalijk, alleen een beetje melk graag. Nou, en toen begon ze te lachen en ze zei, ja, het maakt ook niet uit waar het over gaat, als het maar niet over mij gaat. Ik dacht, maar dat is een mooi onderwerp. Mijn vrouw, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb, ja, natuurlijk. Want mijn vrouw is zonder meer het belangrijkste geweest in mijn pauze. Weet u, mijn vrouw en ik, we kennen elkaar amper. Ik was altijd op pad en zij had ook haar eigen werk. Maar in die 7-jarige pauze hebben we elkaar goed leren kennen. En dames en heren, hier in Hengelo, ik kan u heel eerlijk recht uit mijn hart zeggen... Mijn vrouw is helemaal te gek. Ik ben vaak te goed, maar zij is te gek. Het begon bij ons ook al gelijk heel erg gek. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, hadden we allebei heel sterk het gevoel dat we elkaar al heel lang kenden. Dus mijn openingszin was, het lijkt me beter dan we een tijdje uit elkaar gaan. Ja, zei ze, dat lijkt mij ook, want ik ken hem nog wel een keer. Dus wij uit elkaar, maar het rare was, dat veranderde niets aan de situatie. Ja, zei ze, dan kan ik net zo goed bij je gaan wonen, het maakt toch niks uit. Ik zei, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Dus zij liep met me mee naar mijn huis. Onderweg zei ze, ik zal maar gelijk vertellen wat voor vlees je met mij in de kuip hebt. Ik ben hooggevoelig en hoogbegaafd. Ik zei, zolang hij niet hoogzwanger is, vind ik alles best. Ja, maar zwangerschap is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening, hè? Dus je bent hooggevoelig. Ja, zei ze, ik ben hooggevoelig. Ik heb een 5e zintuig. Je bedoelt waarschijnlijk een 6e zintuig, hoogbegaafde vrouw. Nee, zei ze, nee, een 5e. Een 5e zintuig hebben we allemaal. Dat is niet waar, zei ze. Ray Charles had er maar 4. Ja, ja, op die manier. Dus je hebt een 5e zintuig. Ja, een 5e zintuig. Zit in de familie. Ook nog. Ja, zit in de familie. Oom Kees, die was doof en helderziend. Die had ook een 5e zintuig. Ik dacht, maar die is goed, maf. Die moet ik hebben. En tot mijn grote vreugde zei ze, nu ik toch met je meeloop naar je huis, zal ik dan ook maar gelijk blijven slapen? Slapen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. Dan leg ik wel een matras op de grond. Oh nee, zei ze, ik ga niet op de grond neuken. Dat doe ik niet hoor, zei ze, dat doe ik echt niet. Dus ze hield de tempo er nogal stevig in. En binnen de kortste keren waren wij getrouwd. Zoals ieder huwelijk begon ook dat van ons met rozengeur, maneschijn, etcetera, etcetera. Maar eveneens als ieder ander huwelijk ontmoette ook dat van ons het onvermijdelijke moment dat er gekibbeld wordt... dat er irritaties worden uitgesproken en dat er flink ruzie wordt gemaakt. Waarom vrouwen dat doen, weet niemand. U klapt er zelfs voor, weet u dat? Dat is heel ernstig. Maar zij doen het. Mijn vrouw ook. Talloze malen liep ze door het huis. Ik ga van je weg. Ik ga op een flatje wonen. Ik spring in het kanaal. En meer van dat soort loze beloftes. En op een gegeven ogenblik had ze er echte bond gemaakt. Echte bond. Ik zeg, nou eruit. En dan wou ze niet. Toen zijn we uitgekomen op een gedeeltelijke scheiding. Een gedeeltelijke scheiding. We waren wel gescheiden van bed, maar niet van tafel. Zodat wij je noodgedwongen op de tafel moesten doen. Omdat we dat allebei nogal onhandig vonden, hebben we de zaak maar omgedraaid. En sindsdien kreeg ik elke ochtend ontbijt op bed. En nu is ons huwelijk weer helemaal te gek. Echt te gek. Kijk, een homohuwelijk is vaak te goed.
Vind ik wel, waarbij een homohuwelijk is sprake van twee geesten in één en dezelfde wereld. Ja, dat is mooi makkelijk, zo kan ik het ook. Maar mijn vrouw en ik, wij hebben geen homohuwelijk, wij hebben een gemengd huwelijk. En bij een gemengd huwelijk is altijd sprake van twee geesten in minimaal twee werelden. Minimaal. Bij ons is het wel helemaal extreem. Mijn vrouw denkt echt letterlijk over alles anders dan ik. Nou, ik vind het een mooi voordeel, anders zou het maar een saaie bedoeling zijn. Mijn vrouw ziet dat heel anders. Omdat een vrouw ook anders is dan een man. Het feminisme heeft dat afhankelijk lang proberen te ontkennen. En ik heb niets tegen het feminisme. Al vind ik de libellen vaak wel erg fanatiek. Maar een vrouw is anders dan een man. Om te beginnen is een vrouw veel sterker dan een man. Dank u wel, dames. Maar een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man er altijd weer een vrouw bij heeft. Maar klapt u er toch iedere keer doorheen hier in Hengelo? Ja, een stork nus op drabat. Nou, dat is... stork nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, zij doen het en mijn vrouw dit. Maar goed, een vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen. Voor dvd-bediening. Voor een vastgelopen computer. Terwijl een man veel exacter is ingesteld. Een man weet exact wanneer het handig is om te gaan huilen en wanneer niet. En dat verschil tussen man en vrouw, dat moet je koesteren en dat moet je omarmen. Je hebt mannen die het anders zien. Je hebt mannen die hun vrouw als hun maatje zien. Maar dat vind ik vreselijk. Ja, als ik mijn vrouw als mijn maatje zou zien, zou ik op slag impotent worden. Ik ben geen maatennaaier. Dat doe ik niet. Nee, ik vind het verschil tussen man en vrouw mooi. Ik zal u ook een voorbeeld geven waarom ik dat verschil zo mooi vind. We zijn naar de bioscoop geweest en na afloop vraag ik haar: hoe vond je de film? En dan zegt ze: ik vond hem mooi. En dan vraag ik: in welke zin vond je hem mooi? En dan antwoordt zij: in positieve zin. Dan begrijp ik daar helemaal niets van, maar ik vind het wel prachtig. In positieve zin, credo quia absurdum. Je hebt mannen die zijn zo stom dat ze zich aan dit soort gedachtegangen gaan ergeren. Maar dat is echt het stomste wat je kunt doen. Nee, je moet je er goed op voorbereiden dat het zeer wel kan gebeuren. Dat als je bijvoorbeeld samen met je vrouw naar een schaatsen zit te kijken, dat ze dat zo opeens iets zegt als... knap eigenlijk, hè? Dat ze vroeger op houten schaatsen wereldkampioen werden. Geniet van zo'n gedachtegang. Ik zie nu ook een aantal dames kijken van... god, dat is toch ook heel knap? Is ook zo. Ja, dat is ook zo. Is echt heel knap. Ik doe het niet na, laat ik het zo zeggen. Zelfs niet op hoge noren. Maar mocht dat trouwens uw vrouw zijn of uw vriendin... geniet ervan. Met volle teugen, maar bedenk wel... dat zij dus soortgelijke verbazingen heeft bij de gedachtegangen van jou. Jawel, net zo goed. Want we zaten naar de schaatsen te kijken en ik zei tegen haar... weet je wel dat ik sneller schaats dan Gerard Hulsebos? Toen zei ze, je bedoelt waarschijnlijk Erik Hulsebos. Ik zei, nee, Gerard. Erik gaat me veel te hard. Dan vindt ze dat raar gedacht van mij... Terwijl ik er dus maar niet achter kon waar mijn eventuele denkfout zou zitten. Ja, en ik het weer heel raar vind dat zij echt denkt dat ik sneller zou kunnen schaatsen dan Erik Hulsebos. Ik heb al moeite met Gerrit.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Daar komt hij hoor.

Oh, wacht even. Sorry, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry. Ja, hier gaat het net even anders. Ik zing... Het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar je moet het wel even uitleggen. Ik zing Is erover nagedacht en dan zingen jullie Of zo, een beetje geïrriteerd. Zo, ja, sorry, dat ligt aan mij. Had ik niet goed... En dan zing ik weer Wat is de bedoeling hiervan? Nou, daar komt hij hoor. Nog één keer.

Wacht, ik hoor nog een paar mensen. Of ja, sorry. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht? Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meesten deden het al meteen goed, hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht? Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er ik in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat maar zitten. Nou, in ieder geval, sorry, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, nu komt u. Nu komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

dat is de bedoeling hiervan. Heel goed. Applaus voor de mannen. Nee, echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Ja, nou ja, als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Echt, heel coöperatief, heren van Groningen. Nou, oké, daar komt-ie hoor. Een man stond op zijn kop in de wei, met zijn benen in de lucht en zijn handen in zijn zij. En een kaars in zijn kont en een vuurtje bij de lont. En toen kwam er

bedoeling hiervan gaat heel goed. Ja, het is altijd leuk om ergens over te zingen wat er echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn, die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander, sorry. Sorry, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Kind was niet zo bij. Nee, die is niet bij. Ja, niet zo bij. Die zei, nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom dat het juist heel dichtbij komt. Omdat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd... De bedoeling van, nou ja, het is cabaret, hè? Dan moet ik het misschien nog even uitleggen. Het is cabaret, dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning, everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vinden ze in de wagen wel leuk. Via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ. Nee, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En dat zou allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken ze uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel, is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt-ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt... Zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt... Hé, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad... En met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan... Einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg. Dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo... Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed, heel veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid, hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in de zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als we grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je eenmaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè. Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ik ben als op een kinderboerderij geweest, zeg. Het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden. Niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat. En weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren een honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. Toen had iemand anders en ik hoop met een stokje al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen te doen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Ja, envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch geen prijs? Een trambolier, oh, dat is 2 euro, ja. Wat ik ga doen, ja. Dat ik, dat ik,
bezatten. Eigen geld is een prijs, alles onder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: 24 uur per dag. Mix 24.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: Because you're disco. Disco.
1: Hier mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Nee, jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat er niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Want toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond, komt ze tegen op de gang, weet ze niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Ja. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.

Hij, die juffrouw van geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de vierde klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Ja. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou jongen, nee, maar je kan wel met een lachen hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? Hey, dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Ja, jongen, ja, jongen. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet. Hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Jongen. Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden, nou leuk. Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Ja, maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem achterstevoren ingezet? Nou, ik heb gelachen, joh. Jongen, zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Nee. Hey, en dat slot, hè, dat kwam het begin. Nou, dat was het einde, joh. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel, gauw aankleden naar het stadhuis.

Nou, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Ja, nou, het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Ja. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit spring je omhoog, als twee keer fluit spring je langzaam omlaag. Nou, ja. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen: ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks en die moet ons schorsen. Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd, jongen, die dankt ons die weer op zijn blote knie, die dominee weer beter was. Hoor. Schreef hij ook op het bord: God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van: God is overal. Ik zeg: oh ja. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: ook bij ons in de tuin. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen, die kan niet ergens een verlies, weet je, hoor. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1, wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld: alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Vraag 2, wie was Mozes? Ingevuld: zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee, prinses heeft Mozes gevonden in een biezenmandje. Ik zei: nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld: ge zult geen ontucht begeren die uw naaste toebehoort, hè. Een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan: ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Wel is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Ja. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond: Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier, er staat er weer onder mijn huiswerk: heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, joh, stond er onder mijn huiswerk van: nauwelijks leesbaar. Ik en de meester, ik zeg: wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet nou maar slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopjes scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen eens in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk mijn zoon scharminkel aan. Het lijkt waarachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, docht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouber, geef uw Hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesje's pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten en nou was hij reuze brani. Vader zei soms, Klaantje Serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwijn, op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan, keek lijkwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder hype bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld.